0: Mbambara go ex ka FM detay qeqetin kona di obet ndani tsame tine amtenya ko nigega minute tswajeng ke karagwa radio ex ka FM ke no programme nyamsena go site by site at national department van gesondheid kona oka jaro qete SABC kai kona qhubukasha khadi mano a ta qhubukasha khadi kwenya programme to qai qwaqo donor da kha eski dine qamte ko 5 minute tswajeng ke ka ta kha te twa ko qai kwate kha shigeri ko te o programme dine qamte ko 5 and 30 minute tswajeng ke ka no programme ki qai ku qai ku ji ku ngonde kuri ko ji kana na tinjina ku ntswa ko ji ndeuta qhusena go tao te te e ka miskito tswana te abatena cheka karaha te chika kai kuji te kai kwara ko tuangu ji storytelling for healthy so ae te unishaka te tuangu taku kai kwa go taku te komo go deuta go ditangwa di shwere maa te utwana ukuwa kubukako taku te utwana kuihe chinjako so te unishaka tito akaka te kai kuski yako tikwa toa tu kone sa hate toa go tau kai ku te ana khoe programme ngiski kan tseu sa kai kai ku jito kai u tswako te u kui he tseu sa te kwara kwara na ko kai ja u te korokoro senji te ki te kwara kwa te a te kwa kha chim go ja e ntlebe go jike te koma hege of kate ana hege te hambre kwa te ntse shi ka chim te ki te tseu go te a tswe kana kwa te nga kwana ka korokoro senji Tuni Saha Hambe side by side Hadi Gashin di Wishin Aha Jamatwara Gutao Tua Twadin Etako Hakoro Koroshina Tehua Ha Ankano Ha at Antuni Saha Nama Ha Quara Quara Du Hauka Araho A Aniji Tuni Saha Shu Nata Aja Ni Shure Makuji Tu Tuna Tun Na Tre Tuka Hitu Nikaikue Kame Ibraha Tek Kayagonko Tauk Anger Kuntwa Goeiemôre almal wat ingeskakel is by Radio XK FM. Ek is Obert Ndani, die programaanbieder van Side by Side. Vandag praat ons oor storievertelling en die voordeel vir kinders se ontwikkeling. Ons het pas gehoor hoe Joyce Lerato oortuig het om 'n storie vir die kinders te vertel. Bly ingeskakel en leer meer oor vandag se onderwerp terwyl ons gesels met Mevrou Christel de Lange van die Departement van Gesondheid. Goeiemôre en welkom by Radio XK FM.
1: Môre almal.
0: Wat is die voordele van storievertelling vir kinders se ontwikkeling?
1: Ja, dit is baie belangrik dat ons elke dag vir ons kinders lees en met hulle stories vertel en die hele dag met hulle praat en vir hulle sing, want dit alles help jou kind om te ontwikkel. So, nou is julle vraag seker maar, hoe help nou vir 'n kind as ons nou vir hulle lees of hulle stories vertel? Nou, dit help jou kind om te leer wat is verskillende klanke en woorde en dit is ook ons grootste deel van waar ons kind hulle taal ontwikkel en dan ook leer hoe om later te kan praat want hulle herken dan hierdie klanke. Dit leer ook ons kinders om boeke te waardeer en te besef hoe belangrik is dit om boeke te lees en na stories te luister. Die ander belangrike ding is dit leer ons kinders om bietjie kreatief te dink

zoveel ouders wees, om al eie kind te hee. Wie al stijf die nou kan vassel, en ek's lief vir jou te sê. Elke ma en pa se kindjie, is vir hulle een juweel, en met jou eerste